0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18, overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Voilà. Trap.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. Hè? Goedemorgen, luisteraars. We bent er weer. Studio Pioneer vanuit de warme studio. Hè? Maar we gaan het proberen vandaag. Hè? Ja, la, la, la, la, la. Ook Henk, ook een bedankje voor de reactie. Luister maar mooi gezellig mee door. Hè? En de plaats is nog even jou bestemd.

Even kijken. Goedemorgen, pionier. Je bent er vroeg bij, hè? En rustig aan. Ik doe mijn best, hè? En dat klopt, Tosca, hè? Ik ben nu bij de valden, hè? Maar luister in ieder geval gezellig mee weer op de maandag, de Studio Tosca. En blij zijn ik weer voor jou bestemd. En luister lekker gezellig mee, hè?

Ja, ja, luisteraars. Onze geit die lust er ook met op te bouwen. De man met mutsje. Goed onder het Old Easter knuppen in de ommen. Ook de jongens door onder het Old Easter knuppen in de ommen. Luister maar mooi mee door. Plaatsen zijn ik even jullie bestemd. En de groetjes van Thomas. Ook even van Geit. En ook even van onze Sander. Hè? De collega van Vechtal NL. Hè? Ook Sander en Thomas en Geit. Luister lekker gezellig mee door op de bouw. En geniet van de dag. Hè? Het is voor mij nou wat redelijk te doen. Hè? Suggie wind erbij. En blijf je in die kanten op, jongens. Hè? Luister lekker gezellig mee op de bouw. Ik ga mijn best doen hier hè, vandaag. Hè?

Dus goedemorgen luisteraars, ik ga op laten draaien hier. Luister lekker gezellig mee op de maandag. U luistert weer mee op de vaste maandag naar Studio Pionier. En dat allemaal in beurs bij Vechtal.nl. Via de 105.6. En als het signaal wat minder wordt, kunt u ook luisteren via www.vechtal.nl. Via de app. En de Studio Proemen, ik heb weer een plaatje voor jou, hè. Emine van Corrie Konings, hè.

0: dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega-internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, la, la. Ja, ja. Goeie man, luisteraars, hè? Wel een lekker dagje weer, hè? We luisteren mee naar de Studio Pioneer op de maandag. En dan vanaf vanmorgen een uurtje of zo zijn we hier in de verkoolde studio, hè? En dan giet goed, hè? Pajo, lekkere dikke hits. Ik weer werken. Ik luister mee bij Bas Autowas in Westernholte. En alle luisteraars die de auto gewassen willen nemen, kom naar Bas Autowas in Westernholte in Zwolle. Groeten van Sven van Loenhout. Ook Sven, ook even bedankt voor de reactie. En nog even dankjewel voor de cd van Normaal. En wordt zeer gewaardeerd, hè. En ik zal er soms nog wel even wat van draaien. En dat komt helemaal goed, hè. En luister lekker mee door bij Bas Autowas. Goedemorgen, wij luisteren ook weer mee. Groeten familie Dekker. Ook de familie Dekker, ook een goede morgen. Luister maar mooi mee door en de plaatjes zijn ik even jullie door. En blijf er lekker bij, hè. Even kijken, goedemorgen Henry. Wij zijn er ook weer bij vanuit Bijlen. Groen van de walvisvader. Ook de walvisvader vanuit Bijlen, ook een goede morgen. Luister lekker gezellig mee. De plaat nog had ik hem die kanten op. En groetjes vanuit hier dus.

Ook de platen had ik in richting Westerbork. Ook Wilco en Mariondo op de camping. Luister maar mooi mee door en geniet van de vakantie, want het is zo weer voorbij, hè? En luister lekker gezellig mee, Wilco en Marion. En dan zijn nog even van jullie bestemd. En een goede man, hè? Even kijken of ik nog een polkaatje heb, hè? Voor de polka-fans, hè? Dus even kijken...

Dus goedemorgen luisteraars, u luistert mee naar Studio Pioneer. En luister lekker gezellig mee op de maandag. Voor goed verzoek of reactie, graag een WhatsAppje of een sms'je deze kant op. Altijd welkom, hè. En dat allemaal onder het nummer 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 en die 50. En laat erin wat vernomen worden geluisterd wordt. Ja, ja. Onze woodpecker is ook wakker, hè. Vanuit Lutten. Goedemorgen, Pioneer. Zet hem op. We luisteren mee hier. Groeten vanuit Lutten. Ook Gerrit uit Lutten. Ook een bedanking voor de reactie. Mooi dat hij daar weer aan staat door bij de Ponypark Slaharen, hè. En luister lekker gezellig mee, Gerrit. Ik zal mijn plaatje opzoeken van Herman Limping of, hè. En die wordt hem gedraaid. Luisteraars 06 30 25 12 50 en een bijzonder goede morgen.

gaat, dan is het alsof je een deel van je leven verliest. Op dat moment stort je wereld in. Dan besef je pas dat alles wat je doet.

0: dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Avonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

Sir Brady. Vixen. Vixen. Vixen. You're Sir Brady.

Ja, ja. Goedemorgen, hè. Goedemorgen, luisteraars. Je luistert mee naar Studio Pioneer op de maandag. Ik hoop dat de platenkeuze een beetje goed is, hè. Ook Apple vanuit Staphorst. Ik heb hem gemist, hè, met de telefoon, hè. Ik ben in Butten, hè. Maar luister in ieder geval mee, Apple vanuit Staphorst. En ook de jongens van Donkergroen natuurlijk. Jongens, maak er een mooie dag van, hè. En dan blijft het zeker weer...

elke maandag ook een van jullie bestemd, jongens van Donkergroen. Even kijken, goedemorgen Pioneer. Weer afgekoeld, mooi in de studio. Draai maar even een plaatje voor alle luisteraars. Groeten van John en Jenny Hoekerswever. Ook John en Jenny Hoekerswever, ook in bedanking voor de reactie. Luister lekker gezellig mee daar. Aan de Berkenlaan. En luister maar mooi mee, dus John en Jenny, hè. Plaatjes zijn voor jullie bestemd. En een goede man, hè.

Even kijken, luister weer gezellig mee vanuit Zwolle. Groeten van Gerard. Vanuit het mooie zonnige Zwolle. Hè? Ook aan Gerard, ook bedankt voor de reactie. Luister man weer mooi door mee in het schuurtje. Bij de airco, hè. En blijf zijn ik even jou bestemd.

Even kijken, een mooi. Aloha, kerel. Graag in mijn plaatje van Baila Baila. De gasolino voor de bouwvakkers. Bij voorbaat dank en succes. Groet van de Lady Salland. Ook de Lady Salland, ook een bedankje voor de reactie. Ik ga de aangevraagde plaat in opzoeken van Baila Baila. En die word ik hem gedraaid hier bij Vegdal NL. En ook Roelina, de Lady Salland. Een bedankt dus in voor de reactie. Mooi dat hij aanstaat. En luister lekker gezellig mee op de maandag.

Even kijken. Goedemorgen. Hij staat aan hier. Studio Ballenbrug. Ook de Studio Ballenbrug. Ik heb je gisteren nog eenmaal een kort moment ontvangen. Hè? Want ik heb een late zaterdagavond gehad. Hè? Oftewel een zondagmorgen waar ik weer waar ik nog in de benen. Hè? Ook de Studio Ballenbrug. Oké, bedankt Erwin. Luister maar mee door. Ik denk op de vrachtauto. De platen zijn nog even voor jou bestemd. En blijf erbij, hè.

Goedemorgen luisteraars, 06 30 25 12 50 vanuit de verkoelde studio, hè? 06 30 25 12 50 studio Pioneer hier op de maandag. Luister lekker gezellig mee naar de hits.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja. Goeieman, hè? Goedemorgen, luisteraars. Luister mee naar Studio Pioneer. En dat allemaal op de maandag. En we hopen dat de platenkeuze een beetje goed is. En dan zijn we momenteel met de Belmond Show weer aanwezig hier, hè? Die jongen die heeft je hem getrakteerd, hè? De koelkastje zit er weer vol, hè? En dat gaat weer goed, hè? Luisteraars, luister lekker gezellig mee. De plaatsen zijn er voor iedereen die meeluistert. En dat allemaal in Verdal NL, hè? Ook Gerard vanuit Zwolle. Nou, hier in de studio kun je nog wel in gebruiken, hè? De airco, hè? Het koelt hier nou lekker af hier. Het was hier 30 graden, hè? De warmte zat er goed in en het is nou hier lekker, hè? In de studio, hè? Luister in ieder geval gezellig mee en plaatjes gelukkig maar die kanten op, hè? Ook de jongens van Verbego Groen in Zwolle, luister maar mooi mee. Platen zijn nog even jullie door. En ook Florian, nog even bedankt voor de reactie. En groetjes vanuit hier. En luister maar mooi met de jongens van Verbego Groen, hè.

ook de proemen door op de bouw. Luister maar mooi mee met je collega's, hè. En je gaat mooi aan het vlechten dan, hè. Die tjei die heb ik ook gekend, hè. Luister maar mooi mee door de jongens van op de bouw dus. De studio proemen, hè.

Ja jongens, de walviswaarden vanuit Belen, hè? Hey, de koelkast vol met gehaktballen. Nee, die hebben de Belmond Show niet met een nummer. Hebben wat anders met een nummer, want... Ja, ze smaakt hem niet meer, hè? Ja, die jongen is aan de lijn, hè? In ieder geval de walviswaarden vanuit Belen. Luister lekker gezellig mee. Plannen zijn nog even jou bestemd. En mooi dat hij daaraan staat elke week, hè?

Goedemorgen luisteraars, Studio Pioneer. Ik ga praten Rijn. Luister lekker gezellig mee. Het nummer is hier 06 30 25 12 50. En dat even voor sms of whatsappie. Is helemaal altijd welkom, hè. Even kijken.

Even kijken, graag even een plaatje voor alle piraten uit de regio. Graag even een plaatje van Kio. Ik ga die plaat even opzongen hier van Kio. En die wordt

Ja, ja, luisteraars. De beltman is helemaal blauw, hè. En daar kan die jongen niks aan doen, hè. Maar ja, dat is zo, hè, na een lang weekend, hè. Goedemorgen, luisteraars. Luister mee naar Studio Pioneer. Ik had net even een telefoontje van de jongens van Geweld uit Staphorst. Ook de jongens van Geweld uit Staphorst van Donkergroen. Er moest even een plaatje wezen van Jannes. En ook Apple in bedanking voor het telefoontje. Ik heb de plaat in klaarstaan. En luister lekker mee, die jongens van Donkergroen, hè. En dan komt-ie.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van vinyl en schijf.

Ja, goedemorgen nog eenmaal, luisteraars. Hè? Goedemorgen, luisteraars. We luisteren nog mee naar Studio Pionier. En dat opnieuw op de maandag op uw radio. Hè? Ook Erwin van Studio Ballenbrug, ook een bedankt voor langskomen. En door de kalbjes met Andor en gedraag toe. Hè? En de pleitjes van ik even voor jou bestemd, Erwin, de Studio Ballenbrug. Even kijken, goedemorgen Henry, de ontvangst is weer goed in Den Ham. Groeten van de oude Albatros. Ook de oude Albatros, ook even bedankt voor de reactie door vanuit Den Ham. Hè? En de pleitjes van ik even voor jou bestemd. En luister me mooi gezellig mee vandaag. Hè? Goedemorgen Henry, in Ommen wordt ook geluisterd. En dan allemaal weer bij de familie Grondman. Wil je even het plaatje draaien van naar mooie vrouwen kijken? Nou, ik ga die plaat even opzoeken, hè. Naar mooie vrouwen kijken. En die wordt ook even gedraaid hier bij Verdal NL. En ook de familie Grondman vanuit Ommen, bedankt voor de reactie, hè.

Even kijken. We luisteren weer gezellig mee, Henry. Draai ze aan die kanten. En groeten vanuit Devensvaart. Ook Henk en Anja. Vanuit Devensvaart ook even. Bedankt even voor de reactie. Luister lekker gezellig mee vandaag. En je kunt weer mooi buiten zitten, Henk. Hè? En geniet van de platen. En de praatjes. En dat allemaal even vanuit Hartje Nieuw Leuzen, hè. En doe de kalpjes met Anja, Henk en Anja. Ook al John Hoekerswever. Luister maar mooi mee. En, ja, dat klopt, hè. Ik heb de airco aan je. Dus ik zit mooi bij de airco, hè. En dan gaat wel goed hier in de bloghut. En luister maar mooi mee, John Hoekerswever. En blij zijn ik even jou bestemd.

Ook Ebbo en Margie vanuit Staphorst. De plaatsen zijn nog even jullie bestemd. En dan zal hij daar eens een keer langskomen op de nieuwe brommer, hè? Kom helemaal goed, Ebbo, hè? En luister maar mooi mee door vanuit Staphorst.

Dat is een bijzonder goedemorgen, luisteraars. Ik ga weer lekker platen draaien. Luister lekker mee op de maandag. Studio Pioneer. En ik heb weer een plaatje wat je niet vaak hoort, hè. En dat is eentje van Jantje Koopmans, hè. En die gaan we de zooi mee gooien, hè. Luisteraars, luister lekker mee. 06 30 25 12 50. 06 30 25 12 50. En nog even een goedemorgen, hè.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

Ja, ja. Goedemiddag, hè. Goedemiddag, luisteraars. Je luistert mee naar Studio Pioneer. En daarin ben je Vertel dan Nel, hè. En ik hoop dat de platenkeuze een beetje goed is, hè. Ik gooi van alles door de bakken in, hè. Ook de platen waar ik even draaien voor Lianne McCloud door in Ouddorp. Ook Lianne McCloud door in Ouddorp. Ook een bedankje voor de reactie. Luister lekker gezellig mee. En ja, tot over een kleine 3 weken. Hè. Dan gaan we weer een dikke borrel drinken. Hè. Op de camping. En luister lekker mee door vanuit Ouddorp.

Ook de proemen door op de bouw. We luisteren maar mooi mee, hè? Met je collega's, hè? En succes in de keten, hè? En je gaat maar soep maken, hè? Met een S, hè? Dus jongens op de bouw, door aan het vlechten. Bladen zijn ik even jullie bestemd en lussen me mooi mee, hè, vanmiddag.

Thank you.

Goedemiddag. Goedemiddag luisteraars. U luistert in de verbinding hier met Studio Pionier. Ja, ja. Wie hebt het nog weer op, hè? Even kijken. Ik had toen straks even voor het nog een telefoontje. En dat is van Roze Marie uit Dalsen. Andrie, wil je een plaatje draaien voor jullie zelf? Bedankt natuurlijk. Ook even een plaatje voor Sarin. En natuurlijk even voor mezelf natuurlijk. Roze Marie uit Dalsen. Wil je de volgende plaat even draaien van Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou? Ik ga die aangevraagde plaat even opzoeken. Ook even een plaatje van De Paladijns met Jouw Liefste Wens. En huilen is voor jou te laat. Ik ga mijn best doen hier doen om de aangevraagde platen op te zoeken. En dan wordt er zo in de loop van de uitzending hem gedraaid natuurlijk bij Vegdal en Elle. Even kijken, een berichtje vanuit Dimsvaart. Even een plaatje van Jenny met De Ware Liefde Ben Jij. Aangeboden door de familie Skreur. Dan heb je warm in de studio. Nou, ik heb een aircootje, hè. En dat gaat ook wel goed, hè. Ik kan hier nog prima zitten, hè. Ook de familie Skreur vanuit Dimsvaart ook een bedanking voor de reactie. Iets aan die kelden, hè. En de aangevraagde plaat ga ik hem opzoeken met Jenny. Met De Ware Liefde, daar ben jij, hè.

Even kijken. Luister nog gezellig mee in de schuur. Hoppa, gas erop. En even voor onszelf hierin bedankt. De groen van Gerard. Ook Gerard ook in bedankt. En luister me mooi mee. Hè? En... Ik doe mijn kalbisjan door. Hè?

Even kijken, hak in mijn berichtje van de Lady Salland. Groetjes aan de oude piraten die de muziek doorgaven van de Lady. Even kijken met Jannes. Mooi Turkiekus. Groeten van de Lady Salland. Ook de Lady Salland nog even bedanken voor de reactie. En luister lekker gezellig mee daar. En, ik denk dat ik er ook onder val, hè? Onder de oude piraten. Hè? Maar luister in ieder geval mee, Lady Salland. Dus even bedanken voor het berichtje. En de plaatjes schot ik even die kant op, hè. Is afgelopen, jongens, hè. Dan moet ik er maar uit schijnen, denk ik, hè. Hier was King, hè. Zomersplaatje, hè. Ja, dan...

Ja, nog even wat berichtjes hier ben, ga ik nog even voorlezen en dan ga ik weer platen draaien. Hè? Even kijken, keurig in de caddy van de Rova. Graag met een plaatje van Normaal met Gerstenvelden. En dan allemaal even voor alle Rova-strijders. En wordt hem aangeboden door de firma Van de Vecht. Hè? Ook Anne, ook een bedankt voor de reactie. En ik heb de cd toevallig hier op Skabbeling, hè, van Normaal met Gerstenvelden. En ik gooi hem er zo wel in, hè. Kom weer maar goed aan Joost van de Rova. Luister lekker gezellig mee. Platen zijn ik even voor jullie bestemd. En succes vandaag, hè.

Orde. Ook de Olle Succesradio. Luister maar mooi mee. Plaatsen zijn ook even voor jou bestemd. Ik moet even naar de deur lopen, jongens. Hè. Ik heb een bezoek. Ik gooi hem een instrumentaaltje erop en ik ben er hem zo weer met verzoeken, hè.

Ja, ja. Dus de jongens van de Roverstrijders, luister maar mee. En de beleidjes zijn ik even voor jullie bestemd. Ja, ik had even volg aan de deur, hè. Maar dat was goed volg, hè. Even kijken. Goedemiddag. Draai maar even een mooi nummer van de Boggers. En breng die Erko maar even hierheen. Groeten van jongens van Riddergersbedrijf Pot. Voor de jongens van Riddergersbedrijf Pot ook even bedankt voor de reactie. Luister maar mooi gezellig mee daar op de bouw. En de blijdschap zijn ik even jullie bestemd. En ja, dat kan ik wel doen, maar voor mij krijg je weinig koeling, hè. Als ik dat ding door op de bouw zet, hè. Luister in ieder geval maar mee, Gerrian. Ook even bedankt dus even voor de reactie. En blijf zijn ik even jou bestemd met je collega's. Even kijken, een berichtje van de studio Eldorado. Ook de Eldorado Fabian, ook even bedankt voor de reactie. Luister maar mooi mee door en plaat ben ik even voor jou, hè.

Even kijken, ook Lisbeth van der Brink vanuit Weeshub. Ook een bedankje voor de reactie. Luister lekker gezellig mee daar. Ook Sibo en Renate vanuit Dalsen. Plaat nog even die kant op. En luister maar mooi mee, ja. Luisteraars, ik ga verder met de platen en ik ga de aangevraagde platen in opzoeken. U luistert mee op de maandagmiddag, Studio Pioneer. En komt de platen in rustig tempo. Ik ga verder met de volgende plaat van de Sunstreams met Nooit Geen Oorlog Meer. Hè?

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld en werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. U luistert nog mee naar Studio Pioneer op deze warme maandag. Hè? En wij hopen dat de platenkeuze een beetje goed is. En goed mag blijven. Oké, Ricky. Je luistert me mooi mee, hè? Als je het warm hebt. Maar hier in het keertje komen, hè? Luister lekker gezellig mee, Ricky. Door aan de plaaggenslag in uw luizen. En platen zijn ik even jou bestemd.

Ook de plaat nog ik even richting de Bakslaan in Nieuw-Loos, hè. En speciaal even voor de Olde Beltman, hè. Ook de Olde Beltman met de Lady. Luister lekker gezellig mee en plaatsen zijn ik even jullie bestemd. Bedankt even voor het duimpje, hè. Ook de platen ben ik in voor de Studio Ballenbrug met Gedien. Ook Erwin en Gedien door met Denise. Loos je maar mee in Ballenbrug, hè. En de platen gooi ik in die kant op, hè. Ook Fabian van de Eldorado. Luister maar mee door nog, hè, op de werkzaamheden, hè. En geniet van de dag. De blaadjes zijn even voor jou bestemd, hè.

ook de bladen zijn er weer voor Henk en Anja, door in Dinsvoort, hè. Ook Henk en Anja, door in Dinsvoort. Lus me mooi mee, hè. En de bladen zijn er weer voor jullie. Ook de bladen ga ik in mijn ronde voor de Olle Succesradio in Dalsen. Met B. Wijma. Luister maar mooi mee, hè.

Ja, wie drinkt in Wasser? En dat klopt, hè? Luister maar mooi mee, luisteraars. Studio Bayern hier op de maandag. En wij hopen dat de platenkeuze een beetje goed is. Ook de jongens van het Milano-team. Vanuit de Budapest. De platen zijn nog even jullie, hè?

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ham, ham, ham. Ja, de Olle Beltman, hè. De Olle Beltman is aan het dansen, hè, in de tuin, hè. Gerrit, luister maar mooi mee, hè. Blij dat ik even jou bestemd en de koffie is hier warm, hè. En het studiootje is koud, hè. Ik had net even een sms'je. Prima, groeten van de Rode Baron. Ook de Rode Baron nog even. Bedankt even voor het sms'je. Mooi dat hij daaraan staat. En luister lekker gezellig mee naar Vertal.nl op de maandag. En de Rode Baron luistert dus maar mooi mee. En misschien ook een stukje van de avond, hè. De veldmuis is verhinderd. Hij ligt in de kost, hè.

Ook Sven van Loenhout. Ook even bedankt voor de reactie. Henry, jij nog een plaatje van Normaal. Ik zou OCD iedereen bijpakken, hè. En dan worden we alleen een plaatje van de normale gedraaide Sven, hè. En luister maar mee. En groeten van mij, hè. Ja, komt-ie.

Ja, ja, luisteraars. Ja, ik ben er druk mee, hè. Ik ging check om de vertoning te laden. Ik zal er helemaal op drukken, hè. Ook de Rode Baron, ook even bedankt. Lang, veel te lang, van Bobby Prins. Ik zal mijn best even doen, de Rode Baron, hè. Ik ga even kijken of ik die plaat heb, hè. Ik ging de plaat van Lang, veel te lang, van Bobby Prins. Ik ga die plaat even opzoeken en die werd even aangevraagd door de Rode Baron. Ook de Rode Baron nog even bedankt even voor het berichtje. Luister lekker gezellig mee vandaag en een stukje van de avond. We luisteren mee naar Studio Pioneer. En dan op de vaste maandag, hè. En de Rode Baron, luister maar mee en de groetjes vanuit deze studio. Goed, had ik even een telefoontje net even tussendoor. Ik ga hem even voorlezen, hè. Henry, wil je dat plaatje nog even opzoeken van Lodewijk? Waar zit je? Wil je die even draaien? Is een oudje uit de doos? Nou, ik ga mijn best even doen, hè. Dan moet hij hier bij Vechtal.nl, hè. En heb je dat plaat ook van Corrie en de Regels met Veronica? Nou, ik moet even kijken naar ik die heb, hè. En werd even aangevraagd door Rosemarie vanuit Dalsen. Ook Rosemarie vanuit Dalsen, nog een bedankt even dus voor het telefoontje. Luister lekker gezellig mee vandaag. En ik ga mijn best even zo even doen, hè. In het bestalde even kijken hier naar de aangevraagde platen. En dan ga ik ze even draaien, hè. Rosemarie, bedankt dus voor het telefoontje. En luister lekker gezellig mee.

Ook de familie McCloud in Oudorp. Luister maar mee. De platen zijn even jullie bestemd. Goedemiddag luisteraars, u luistert mee naar Studio Pioneer voor goed verzoek of reactie 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 50. Ga heen voor WhatsApp of sms en laat maar in wat vernomen wat er nog geluisterd wordt. Ik heb even een mooi plaatje klaarstaan hier van onze Henkie Weegaard. Ja, daar komt weer een berichtje. We gaan platen rein. Goeiedag.

Ja, luisteraars, wat een mooi plaatje van Loen en Loen. En ik heb de plaat gevonden hier. En dat is een speciaal voor de Rode Baron. En ook de Rode Baron. Dat is een plaat van Bobby Prins met Lang Veel Te Lang. Ik heb de plaat klaarstaan. En luister maar mooi mee, hè. En dat komt even die kant op, hè.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Van vinyl en schijf.

0: Hey, Lisa.
1: Hey,
0: kom eens. Florian is onderweg, Lisa. Goedemiddag, luisteraars. U staat in de verbinding hier met Studio Pioneer.

Even kijken. Even berichtje. Ik hoor u. Draai me even een plaatje van de Bokkers. Even kijken met de plaat zien. Ik heb de plaat gevonden hier. Ik heb hem klaarstaan. En die wordt zo in gedraaid. En ook even speciaal even voor Lars. Vanuit de Belt Skutsloot. Ook Lars. Luister me mooi mee door in het busje. En de plaat is ook even voor jullie bestemd. En ik zal ook even een plaat van André Hazes even opzoeken. Hè. Ook Florian nog even bedankt. Luister maar mee in het busje onderweg. En de plaat staat hier klaar hier van de Bokkers met Sien. En ik ga hem draaien. Hè. Even kijken. Sikkers, ik blijf erbij. Groeten van de Motormuis. Vanuit Zwolle. Ook de Motormuis vanuit Zwolle ook een bedankt. Ik zal hem een mooi plaatje hem opzoeken, hè. En speciaal voor jou, hè, met de lady, hè. En ook Gerard, daar vanuit Zwolle in Westernolte. De platen zijn ik even voor jou bestemd. Even kijken.

Even kijken, er gaat een berichtje vanuit Den Ham van Henk Paters. We zitten aan de koffie buiten. Goed van de familie Paters uit Den Ham. Ook de familie Paters uit Den Ham, ook een bedanking voor de reactie. En Henk, doe hem een berichtje welke plaatje je wil horen. Hè? En de plaatjes zijn ook even voor jou bestemd en luister maar mee. Hè?

pam, pam, pam, pam. Ook de platen we geven speciaal om erin voor Jan Duin, Mathia en de huisgenoten. Ook Jan Duin en Mathia, ook een bedankt van de afgelopen zaterdag. Dat ging weer mooie Duin, hè. En ik zal hem een plaatje opzoeken van zangeres zonder naam, hè. Ook Jan Duin, Mathia, de platen voor de game die kant op en luister maar mee, hè.

Goeiedag luisteraars, 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 50. En we draaien nog even door, want de Veldmuis zit in de kost. En wij geven nog even live muziek, hè. Florian Pascal in de auto, in de bus. Daar komt hij, hè.

0: 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Voor de

0: Ja, ja. Goedemiddag, luisteraars. U staat in de verbinding hier met Studio Pioneer. En dan opnieuw op de maandag op uw radio. Ik wil alles. En u kunt nog eenmaal een stukje meer luisteren hier op de maandagavond. Vanuit deze coole blogger, hè. Ik ga zometeen een plaatje draaien voor Jan Duin met Thea vanaf de Middelweg in Nieuw-Leusden. Even een mooi plaatje van een zangeres zonder naam, hè.
1: Ik wil alleen maar ja.
0: En luister lekker mee, 0630 25 12 50. En een goede middag.

Hey, la la la la la la. Ja, ja. Goedemiddag, luisteraars, hè. Ik ben er nog, hè. Ik ben druk bij die telefoon, hè. Ik begin op werk te liggen, hè. Goedemiddag, luisteraars. U luistert mee naar Studio Pioneer. Ik ben blij dat de platenkeuze een beetje goed is, zo. En we doen het nog even door, hè. Ik had net even een telefoontje vanuit Heino. En dat is even Jan Hulsebos. De oude dakdekker, hè. Ook Jan, ook even bedankt even voor het telefoontje. Luister lekker gezellig mee vanuit Heino. Henry, wil je de volgende plaat nog even draaien van Sailing Home? Ik heb de plaat hier klaarstaan. Ik heb hem al gevonden in de kast. En die gaan we zo even als eerste erin draaien hier. En Henry, wil je ook even de plaat even draaien van Maud McNeil? Met How Do You Do? Ik ga die plaat even opzoeken hier en wordt zeker even gedraaid hier bij Verdal NL.

Ja, ja, hiep, hiep, hoera. Hiep, hiep, hoera. Ook een speciaal in voor Anja Prijs vanuit Kloosterhaar. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook Anja, luister lekker gezellig mee daar vanuit Kloosterhaar. De pleitjes had ik in voor jullie bestemd. En we drinken er een op de camping, hè. En natuurlijk ook even voor onze Freddy prijzen. Ook Freddy en Anja, luister mee door in Kloosterhaar. Plaat nog even die kanten op, hè. De plaat is afgelopen, hè. Gast erop, de mooi. Ik weet niet wat die andere pannen aan doen is, hè, maar... Het gras is er al af, hè, want het is oorlog geel, André. Hè? Ook André, luister maar mee door op de trekker op de Nieuw-Holland. De plaat is dat ik even voor jou bestemd. En blijf erbij vanavond, hè.

Ja, ja, Brinkie. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Luister lekker mee door met Gedindo en Denise. En dan blijf je gelukkig maar die kant op richting Balk

Even kijken, wil je hem de platenarm erin van Circus de Caravaan? En dat is een van Herman Limpinghoff. Ik ga de plaat hem opzoeken hier van Herman Limpinghoff met de Caravaan. En ook een groetjes richting Lutten. Ook Gerrit uit Lutten nog een bedankt. Mooi dat hij nog aanstaat. Luister lekker gezellig mee vanavond onder de palmbomen.

Ja, ja, luisteraars, ik moet even mijn papiertje in mijn omslaan weer, hè. Ik had net even een telefoontje vanuit Dalsen. Hier wordt geluisterd. Wil je even een plaatje draaien van de Sunstreams met mijn allerbeste vriend. Groen van Garan Hoegersweever. Ook Garan Hoegersweever, ook even bedankt even voor het telefoontje. En Henry, wil je deze plaat even draaien voor John en voor Jenny. En even voor alle luisteraars van Vechtal.nl. En groetjes vanuit Dalsen. En dat is van onze Garan Hoegersweever. En dus even het plaatje van de Sunstreams met mijn allerbeste vriend. Ik ga de aangevraagde plaat opzoeken en wat

Ja, ja, de Olde Tosca is nog wakker, hè? Ook de Olde Tosca vanuit Dalsen, nog een bedankje voor de reactie. Luister dan mee, mooi gezellig mee vanavond. En ik heb lekker koel hier in de blogger, hè?

Even kijken, de platen wil ik ook even draaien voor de Kleine Valkradio met Marleen. Ook de Kleine Valkradio met Marleen, luister maar mooi mee. De platen zijn even jullie bestemd en dop to dop, hè. Aanstaande zondag, hè.

Even kijken, de platen gaat ook in richting Hogeveen. Naar Berend en Tilly. En natuurlijk ook even voor Berend Junior. Luister maar mooi mee, gezellig in Hogeveen, hè.

Luisteraars, ik ga platen rijden. Als eerste is hem speciaal in voor Jan Hulsebos, de oude dakdekker, hè? Van Morgenhof Jansen. Hè? En dan komt hij, hè? Een mooi plaatje van Ceiling Home. Hè?

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Even kijken. Goedenavond, luisteraars. U stond in de verbinding hier met Studio Pionier. Ik ga de studio verlaten, want ze hebben hier de airco afgehaald, hè?

Even kijken, Jan Hulsebos uit Heinol. De platen ben ik even voor jou bestemd. Mooie holde dakdekker. En tot de volgende week maandag. Daar ben ik er weer, hè. En los lekker gezellig mee door vanuit Heinol. Even kijken, ook Wilco en Marion door in de camping in Westerbork. De platen ben ik even voor jullie bestemd. En tot zondag, hè. En dan gaan we hem dop to dop.

Even kijken. Ook Erwin en Gerdien en Denise vanuit Ballenbrug. De plaat ben ik even voor jullie bestemd. En nee, Erwin, gaan we niet doen, hè? Luister maar mee. En de plaat ben ik even voor jullie door in de keten. Even kijken, was weer top. Groeten vanuit de Hogeveen. Tot de volgende uitzending. Groeten van Bernard. Ook Bernard vanuit Hogeveen. De plaat ben ik even voor jou bestemd. Heel bedankt voor de reactie. En tot volgende week maandag. Een uurtje afwachten. Kan iets eerder weer. Maar we houden 8 uur aan, hè.

Even kijken, Henry, bedankt. Voor jou was weer geweldig. Tot volgende week. Groeten van Henk en Anja Koning vanuit Dedemsvaart. Ook Henk en Anja Koning vanuit Dedemsvaart ook even bedanken voor de reactie. Tot volgende week.

Even kijken. Ja, ja. De walvisvader, hè. Ook de walvisvader vanuit de Bijlen. Ook een bedankje voor de reactie. En doe ook allemaal door in de jacuzzi, hè. En dan blijven we nog even voor jou bestemd, walvisvader.

Even kijken. Ook de Rode Baron. De platen wat ik even jou bestemd, meneer. En ik hoop dat de platenkeus goed was, hè. Even kijken of ik er nog één heb en dan ga ik eruit, hè. Want de studio wordt weer warm, hè. Want ze slepen niet alles hier weg, hè.

Even kijken, ik zag nog even dat er een telefoontje was van Rosemarie, is dat, hè? Ook Rosemarie vanuit Dalsen, de platen waren nog even voor jou bestemd. En ik hoop dat de platenkeus goed was. En tot de volgende keer, hè? Luisteraars, bye bye, zwaswaai, ik gooi hem op de non-stop. En tot volgende week maandag. En daar hoor!

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, een Frieshalp wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vanochtend om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Vechtbal NL is een 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Een collega shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl. Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer. Vechtdal NL.
5: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
6: Van waar komt jij, jong? Het is 5 uur in de morgen!

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Das liegt vermutlich im Umfeld, das heißt in einem Sorgerechtsstreit oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 10 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel en het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.
0: rtvvechtal.nl.